Ik ga het na na na fijn dat ik zo ben bij Alerba Warlof, Alerba Velodo. Niet nu dran, en hij dan de Velodo is dat. Moest worden of ze naar Jake O'Neckens om de compagnie. Sassia, ik zei met Bartana, half nog operationen hier ten orde miljoen, dan kan je als er een deel. Li Adam Jane, bitch na xerebra u bej breakfast il-ġdita fimni. Għanna ħafna kompetizjoni Jane u koll. Pero għallum nżomlu kumpanija t-letzijat l-Jane, ħafna iktar u koll. U ix nitkellmu għal iġdijem tinqala xi storja differenti u koll. Pero għabel xejn, koblu għaddej ma' Carol G u anki Bruno Mars. Hawn il-ġdida still fuq bej.

Dat zijn Feel Good Factor, Hugel, Wonky Salto, The Ka, Jamaican, Lumia, dat zijn de Giornata Ajaar, Miss Salto. En dus kon in dan is dat nog ook wel speciaal. Ik heb de voorzitter een lekje ballen spelen, zal dan is daar een lumpje uit payday. Al half na mijn jammer niet of ik daar takoel is kaar naar mijn lijn. Fijn heb dan aan mijn refresh de herkant al bank, ze kan zit wel de kilpag om zomaar. Om een lood op dat tier dat ik al ook spies alleen, toen kon dit gaan als een dag oliehoor. Om een lood op dat tier dat ik in de arazaira minna, pero eia. Alleen als een lumia joan het hij, baal is er koprijna dat ik in de arazaira bank.